0: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden.

0: dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
1: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
0: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.

0: De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de ochtendspits is begonnen in het westen van het land. Er staat inmiddels ruim 40 kilometer file in onze regio. Wat erbij opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet, kleine 10 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is het 5 kilometer file rijden. Maar ook 10 minuten oponthoud. En wat opvalt nog ten slotte is de N11 Bodegraaf richting Leiden. Voor de aansluiting met de A4, 3 kilometer met bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, afhankelijk van wanneer je dit luistert. Wij zijn in ieder geval live op zaterdagochtend 23 mei en we trappen dit warme weekend af met een gloednieuwe uitzending van Weekend Gouda. Het komende uur zijn we weer jouw vertrouwde gids voor wat er gebeurt in de stad en voor de verrassende verhalen van je mede-Goudenaars. Vandaag mag ik presenteren, mijn naam is Mathieu Dekker en dat doe ik samen met een speciale gast, hij is al aangeschoven. Maar daarover later meer. Arjan Doelman die zit er weer bij voor de techniek. Pak een lekker kopje koffie of thee erbij, zet het geluid wat harder. Leuk dat je luistert, ik zou zeggen, let's go!

0: Schoot.
1: Ja, mijn eerste gast, die is Patrick Hennen. Dat is Patrick Hennen, hij zit al tegenover mij. Welkom.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Welkom, leuk dat je er bent. En jij bent... Leuk dat je er bent. Je bent figurant in de musical. En daar gaan we straks over spreken. Dat is, je bent de eerste gast dus in de musical Willem van Oranje.
2: Zeker.
1: Hoe gaat dat precies en wat is daar zo leuk aan? Daar gaan we het over hebben straks.
2: Yep.
1: Lijkt me superleuk. Ik ga het me straks vragen. Leuk dat je er bent. Je blijft het komende uur gezellig meepraten in de uitzending, begreep ik. Dus hartstikke leuk. Je bent een soort radiofigurant.
2: Ja,
1: precies. Weet je welke gasten en nog meer... Kun je ons vertellen welke gasten en nog meer langskomen?
3: Zeker, zeker, Mathieu. Ik weet onder andere dat Erik Kluitenberg en Tanja Korucheva komen vertellen over de Groene Hart Biennale. Niet alleen in Venetië, daar hebben we natuurlijk een biennale.
1: Ja, die is net geopend.
3: Iedereen geweest natuurlijk, maar vanaf volgende week hebben we er dus ook één in Gouda.
1: Yes.
3: Het is meer dan alleen kunst. Oh, het gaat over het herstel, verbetering van de leefomgeving in Gouda. En daarna sluiten we ook nog af met Eline Schuurmans en Marcel Scholle. Op 6 juni organiseren zij een grote vossenjacht in een aantal wijken in Gouda voor kinderen, maar eigenlijk stiekem voor alle leeftijden.
1: Ah, kunnen we ook meedoen, Pet.
3: Heel interessant.
1: Een soort apenkooien, maar dan anders.
3: Ja.
1: Oké, nou geen wolven dus, maar wel vossen in Gouda. Oké, nou dat lijkt me een beter idee. Nou, zometeen gaan we dus in gesprek over jouw figurantenrol in de musical. Maar eerst luisteren we naar muziek. En dat is een verzoeknummer van jou ook, hè?
3: Yep.
1: Ja, nou ja, zeg het zelf maar. Waar gaan we naar luisteren dan?
3: Nothing But Thieves Overcome.
1: Daar komt hij aan.

0: Een compleet nieuw theater in Delft, een enorme cast en het verhaal van misschien wel de bekendste Nederlander uit de geschiedenis, Willem van Oranje. De nieuwe musical Willem van Oranje wordt nu al gezien als een van de grootste theaterproducties van Nederland. En tussen alle acteurs en figuranten staat ook een gouwenaar, Patrick Hennen. En hij is bij ons in de studio, hij zit hier tegenover me, om te vertellen hoe het is om onderdeel te zijn van zo'n gigantische productie. Welkom Patrick, had ik al gezegd natuurlijk, want ja. Je zit er al even. Hoe kom je als gouwenaar nou terecht bij zo'n grote musical? Want hij wordt niet in Gouda opgevoerd, de musical.
1: Nee, hij wordt opgevoerd in Delft natuurlijk, waar alles...
0: Waar alles begonnen is.
1: En geëindigd is vooral. Ja. Maar toch ook wel wat relaties met Gouda. Daar kan ik straks ook nog wel wat over vertellen. En hoe kom je daar terecht? Ja, uiteindelijk is het heel simpel. Auditie doen. Dat is misschien het makkelijkste antwoord. Maar ja, je moet ergens wel daarvan weten. Een beetje in dat circuitje komen. Klinkt ook allemaal heel heftig hoor. Dat is het eigenlijk allemaal niet.
0: Ja, want heb je ervaring? heb je iets met theater en musical? Of heb je een achtergrond daarin?
1: Nee, helemaal geen achtergrond in theater en musical. Ik ben zelf wiskundige.
0: Oké, iets heel anders. Ja. Dus,
1: wel altijd leuk gevonden ook vroeger om dingen te laten zien. Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn Doemar gitaartje op een krukje stond voor mijn ouders. Maar dat dagen later. Gewoon eigenlijk een beetje bij toeval in het wereldje gerold. Vorig jaar meegedaan bij 4045, de musical. En dan ben je opeens een bekende figurant.
0: Ja, precies. Want je bent hier toen ook al in de studio geweest om daarover te vertellen. Hè? Dus
1: zeker.
0: Je bent niet alleen een bekende gouwenaar inmiddels, een bekende goudse figurant.
1: Zeker, ja. En dan word je gewoon weer gevraagd voor de volgende.
0: Gevraagd. Ja.
1: Nou ja, van joh, zou je ook niet auditie doen?
0: Eigenlijk. Want dan moet je wel weer opnieuw auditie
1: zeker,
0: doen. Dan mag
1: zeker,
0: je niet zeggen van je bent al figurant geweest daar. Dan,
1: Nee. Dat is echt, dat is natuurlijk altijd voor de musicals altijd handig als je wat achtergrond hebt. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet, nee.
0: Nee, precies. Je weet het, de tips en tricks van je moet bepaalde aanwijzingen die je misschien al kent of die in dat wereldje gebruikt worden. Maar je doet dit dus naast je fulltime baan.
1: Zeker, ja.
0: Hoe combineer je dat eigenlijk? Want moet je veel optreden?
1: Ja, dus ik ben figurant en er zijn 3 figurantengroepen. En dat betekent dat in elk van die groepen eigenlijk een soort Patrick zit. Die dezelfde rol speelt. Hè. Dus je bent met z'n 3 eigenlijk die hetzelfde stukje speelt. Dat betekent dat je rouleert om de 3 weken. En dat betekent dat ik in totaal 6 shows in 3 weken speel. Dus dat valt mee. Dat valt te overzien.
0: Ja, oké. En is dat dan in het weekend of is dat door de week of allebei?
1: Ja, dus de ene week speel je door de week. Op woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond. En de andere week speel je dan in het weekend. Bijvoorbeeld vanmiddag. Dus ik ga vanmiddag...
0: Jij gaat meteen door?
1: Ja, na deze radio-uitzending meteen naar Delft. 2 shows op zaterdag en 1 op zondag. En dan die andere week speel je niet.
0: Oké, dus er is nu ook vanmiddag is er ook een
1: ja, het is een matinee.
0: Ja, ja, precies. Ja. Okay. Ja. Dus niet dat je nu al vanmiddag erheen moet voor de show van vanavond.
1: Nee. Om 1:30 start de show.
0: Oké, en hoe lang van tevoren moet je er dan zijn meestal bij zo'n show?
1: Officieel om 11:30, maar...
0: dat gaat nu niet lukken, denk ik.
1: Dat heb ik onze lieftallige figurantenbegeleider al gemeld dat ik wat later ben.
0: Oké, maar goed, je had een goed excuus om weer de musical te promoten.
1: Zeker.
0: Toch? Want het is een bijzondere musical, want voor de mensen die het nog niet kennen... Ja, wat voor musical is het? Is het Willem van Oranje? Ik bedoel, het klinkt een beetje als Soldaat van Oranje, maar is het ook... zoiets? Of waar moeten we aan denken?
1: Ja, dat is natuurlijk de grootste verwarring. Het heeft natuurlijk eigenlijk helemaal niks met Soldaat van Oranje te maken.
0: Niet,
1: alleen het eindigt allebei op Van Oranje. Ook nog wel dezelfde producent.
0: Oh, dat helpt ook niet.
1: Teu Boermans, die de productie heeft gedaan en alles neergezet heeft. Het is heel anders natuurlijk. Het gaat over de 80-jarige oorlog, eind jaren 1500.
0: Ja.
1: Met veldslagen, Staten-Generaal, verkettering, protestantisme tegen katholieken. You name it. Het is een heel andere wereld waar je in terechtkomt.
0: Eigenlijk gewoon het standaard verhaal wat we allemaal wel op de middelbare school hebben gehad tijdens de geschiedenisles.
1: Ja.
0: Dat zien we dan nu, maar dan in musical vorm.
1: Ja, in musical vorm.
0: Nou, in het echt wou ik niet zeggen.
1: Nee.
0: Dus het is eigenlijk een soort van het levensverhaal ook van Willem van Oranje. Of moet ik het niet zo zien? Het is niet zijn hele leven.
1: Nee, het is niet zijn hele leven. Het gaat eigenlijk echt over op het moment dat hij stadhouder wordt. Of in eerste instantie wordt hij legeraanvoerder. En het is de overdracht eigenlijk van koning Karel naar Philips II.
0: Okay.
1: En op dat moment krijgt hij daar een rol in. En dat gaat eigenlijk over zijn strijd en zijn gevecht tegen rondom het geloof. Spanje was zwaar katholiek en iedereen moest maar katholiek zijn. En als je er niet naar luisterde, dan stond je op de brandstapel.
0: Oh ja.
1: En dat vond Willem helemaal niks. En daar ging hij tegen vechten. Om daar gelijkheid in aan te brengen in geloof.
0: Oké, dus hebben we inderdaad dat specifieke stuk
1: daar gaat de musical vooral over. Ja. En daar heeft hij voor gevochten.
0: Ja, en ik begreep dat er ook nog een goudstintje aan het verhaal zit. Want
1: ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het is een klein haakje natuurlijk, ja. Maar... de heer Kornert, een gelijknamig college of middelbare school hier in Gouda naar vernoemd, heeft zijn laatste levensjaren eigenlijk doorgebracht in Gouda en is uiteindelijk ook begraven in de Sint-Jan. Dus daar kan je nog, ik wist het zelf ook niet, maar dus er is nog een kleine link met Gouda.
0: En wat is zijn rol in de musical? Want wat is zijn...
1: Ja, hij is eigenlijk uiteindelijk wordt hij de adviseur van Willem.
0: Ah, okay.
1: Hij is natuurlijk ook een beetje wat meer filosofisch en wat meer op die manier en een dichter. En
0: ja, een denker. Ja,
1: ja in de musical lijkt het ook alsof hij het Wilhelmus heeft bedacht en geschreven. Dat is niet helemaal waar, maar dat is wel...
0: Oh, dan wordt hem een soort van toegeschreven.
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus hij speelt dus adviseur van Willem en helpt hem eigenlijk in zijn kracht zetten. En uiteindelijk de strijd aan te gaan.
0: Dus eigenlijk toch best een belangrijke rol in de musical ook nog.
1: Ja, voor. Zeker.
0: Hé, hey, maar er is dus ook een speciaal theater voor gebouwd volgens mij, hè, in Delft. Ja, en was dat nodig? Kon het niet in een gewoon theater? Of is het zo anders dan een andere musical?
1: Ja, dat was zeker nodig. Kijk, het is echt een vorm van musical die je nog niet eerder hebt gezien. Het is namelijk een combinatie van film en theater. Het lijkt wel op het concept van Soldaat van Oranje met een draaiende tribune in het midden.
0: Oh ja, daar heb je natuurlijk allemaal die speciale special effects en weet ik het allemaal.
1: En de schermen zeg maar draaien mee en gaan open en dicht voor verschillende scènes waar je in terecht komt. Op marktplein, een slachtveld, maar ook Kasteel Koudenberg, et cetera. En tussen de draaiingen door worden er allerlei filmprojecties op die schermen geprojecteerd. En zelfs acteurs gaan soms over in film. Dus het is echt best wel technologisch impressive.
0: Hoogstandje,
1: En dat kan je niet zomaar even in het Theater van Gouda doen bijvoorbeeld.
0: Nee,
1: dat gaat niet.
0: Dat wordt wat lastiger.
1: Nee, dus het is helemaal speciaal gebouwd.
0: Oké. Okay. Hey, maar jij bent figurant, maar wat doe je dan eigenlijk? Hoe groot is jouw rol dan? Moet je ook zingen bijvoorbeeld?
1: De rol is uiteindelijk ben je figurant. Maar deze musical heeft wel echt figuratie nodig. Want het is zo immens groot. Als je een marktplein van Brussel hebt en er staan maar 10 mensen op, is het niet zo impressive.
0: Nee, dat is waar.
1: Daarom hebben we dus onder andere 40 figuranten per show. En daarmee vult ook echt gewoon, krijg je veel meer indruk van hoe dat toen in die tijd ging.
0: Maar je bent meer een vulling alleen, denk ik.
1: Zeker, ja. Je bent zeker ook dicht bij de cast. Je hebt ook interacties met de cast. Soms een gevecht. Soms een klein soort van vormpje van gesprek.
0: Jij hebt ook een gevecht. Jij moet ook vechten in de musical?
1: Ja, een klein stukje. Okay. Dan draai ik me om en dan ben ik een Franse soldaat. En draai ik me om en dan word ik door de maat van Willem van Oranje en de graaf van Hoorn word ik onthoofd.
0: Onthoofd?
1: Niet onthoofd. Maar in ieder geval, dan ga ik neer. Ja.
0: Dus mensen, als je dat allemaal wil zien, hoe Patrick onthoofd wordt, dan sowieso naar de musical.
1: Ja, elke keer weer opnieuw, precies. Dus,
0: En moet je ook zingen? Of is dat niet...
1: Wij zingen eigenlijk, figuratie zingt eigenlijk alle... grote coupletten mee. Want het stevigere nummers waar we op on stage staan, zingen we eigenlijk altijd de grote coupletten mee. Okay. Maar nooit alleen, natuurlijk nooit individueel.
0: Nee. Nou kennen we elkaar een beetje. Ja. Maar ik ken jou niet per se als een groot zanger of zo. Maar heb je zangles gehad?
1: Nou, zangles is een groot woord. We hebben zeker wel wat training gehad. En we hebben wel geleerd hoe je binnen je eigen grenzen kan zingen en toon kan houden.
0: Ja, oké. Okay.
1: En ik ben onder de indruk van mezelf. Ja, gegeven het kleine bereik wat ik heb.
0: Ik zal niet vragen of je een stukje wil zingen.
1: Nee,
0: maar,
1: doe maar niet.
0: Hey, maar is er ook wel eens iets heel erg misgegaan tijdens zo'n... ik kan me voorstellen dat er wel eens dingen gebeuren tijdens wat wij misschien niet zien als we in de tribune zitten.
1: Nee, ja, dat gaat van alles gaan. Van allerlei kleine dingetjes mis. Zoals bij mezelf, kan ik nog wel even wat over vertellen. Grote dingen gaan er zelden mis.
0: Oké, okay. Nou, dan
1: soms,
0: is het wel goed.
1: Soms technische storingen, vooral in het begin misschien. Maar eigenlijk de laatste tijd, klop, voor vanmiddag niet meegemaakt.
0: Nee.
1: Ik heb één keer zelf, en dan gaat iedereen lachen, die stiekem mee zitten luisteren vandaag. Is een scène waar ik de tribune af moet rennen als matroos.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk een van de eerste keren dat ik dat moest doen. En dat was er plotseling ingezet. Want dat was eerst niet het idee en toen later weer wel. En ik was een beetje in de stress. Want ik moest ergens naartoe. En ik dacht, hoe ga ik dat halen? En tegen 5 seconden voordat ik die tribune af moest lopen, kwam ik erachter dat ik eigenlijk alleen in mijn maillot stond. En niet in mijn broek.
0: Oh.
1: Dus gelukkig is de kleding vrij lang. Dus het viel niet op.
0: Dan viel het niet zo
1: Maar op. Ik ben dus eigenlijk feitelijk zonder broek naar beneden gerend. Van de tribune af.
0: Dat zijn dan van die dingen. Als je snel moet omkleden, kan ik me voorstellen dat je dan inderdaad met verschillende rollen hebt. Dat dat best lastig is dan.
1: Ja, precies, dat ging even mis.
0: Kwestie van timing. Maar Zou je het andere mensen aanraden om figurant te worden?
1: Ja, kijk, zeker. Als je natuurlijk moet je theater, je moet het leuk vinden om voor mensen te staan. Je moet wel een bepaalde. Je moet niet bang zijn voor zoiets. Nee. Maar wat het leuke eraan is één, om gewoon mee te maken hoe het is om in zo'n waanzinnig grote productie te werken met zoveel professionals. Hè, de cast, het ensemble. Het zijn echt allemaal professionals, maar ook superleuke mensen om mee samen te werken. Ze zijn heel toegankelijk. En daarnaast leer je gewoon zo'n creatief proces van hoe is dat nou om zoiets mee te maken. En vervolgens, wat ik eigenlijk het allerleukste vind, is eigenlijk de groep figuranten waar ik mee samenwerk. Dat zijn gewoon.
0: Is ook een hele echte groep. Is dat?
1: Een hele echte groep. Heel divers, superleuk, oud, jong. Ja, het is gewoon.
0: Uit het hele land ook, denk ik.
1: Er speelt ook een Fries in mee. Hij weet precies als hij meeluistert wie het is.
0: Oké. Okay.
1: Ja, helemaal van speciaal verhuisd naar Katwijk. Nou, zo moet je maar zien. Hè? Dus het is echt.
0: Wat dat betreft is Delft dan prima te doen ook vanuit Gouda. Dus als er mensen zijn in Gouda die nu luisteren en denken van, dat lijkt me eigenlijk ook best interessant. Zeker. Dan kunnen ze zich ook nog gewoon aanmelden als figurant.
1: Zeker. Er zijn zeker weer auditierondes. Er is net wel weer een ronde geweest. Maar ik zou zeker aanbevelen als je denkt, dit lijkt me interessant, om even op de website te kijken.
0: Okay. Want dat is willemvanoranje.nl denk ik.
1: Willemvanoranje.nl.
0: Ja, precies. Nou ja, als deze musical net zo lang loopt als Soldaat van Oranje, dan zijn er al voldoende figuranten nodig, denk ik.
1: Dan hebben ze nog wel wat badges nodig, om te slijten. Ja, zeker met al die onthoofdingen,
0: ja. Nou, daarover gesproken, over onthoofdingen. Wat zou nou het ultieme argument zijn voor mensen om naar die musical te gaan? Om te gaan kijken, in ieder geval?
1: Ja, gewoon als je van spektakel houdt, maar ook tegelijkertijd van een mooi verhaal, goed acteerwerk, goede zang. Het is eigenlijk ook wel echt een soort theatermusical. Dus het is niet een musical. Ik vind het persoonlijk ook echt een combi van theater en musical. En qua decors en kostuums. En het is indrukwekkend gewoon. Ik zou zeggen, ga het zien.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, super bedankt voor je enthousiaste verhaal, Patrick. Je blijft nog even zitten de komende uur tot het eind. Dus gezellig, klets nog even gezellig mee. En we hebben ook nog wat muziek klaarstaan uit de musical. Ja. Er wordt inderdaad wel ook gezongen. Hè?
1: Zeker.
0: Dat is, en welk nummer is dat? Kun je daar misschien even iets over zeggen?
1: Het is een lied gezongen door Sophia Ferry. Een van de actrices uit de musical. Die daarin Eva Eling speelt. De dochter van de waard. Eigenlijk een van de... Nou, ik mag niet zeggen scharrels van Willem, want ze was niet van adel. En zij is eigenlijk, is dit lied, spoort zij hem aan wat te gaan doen aan alles wat er gebeurt. Daar gaat het lied eigenlijk over. Dus als jij niks doet, gebeurt er niks. Dat is eigenlijk...
0: Oké, ik zou zeggen, laten we daarna gaan luisteren.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Patrick.

0: Dank u wel.
1: Ja, ja. Dank u wel.
2: Ja, dank u wel. Graag gedaan.
1: Een mooie nummer eigenlijk, ja. Van 30 mei tot en met 21 juni vindt de eerste editie plaats van de Groene Hart Biennale. Dit festival onderzoekt hoe kunst, ontwerp en burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan herstel en verbetering van de lokale leefomgeving voor alle levensvormen in het Groene Hart. Mm-hmm. Erik Kluitenberg die organiseert het festival samen met Tania Gurucheva, denk ik, ja, dat ik uitspreek. Ja. Wij zijn benieuwd naar hun verhaal en Erik die is aangeschoven in de studio om daar iets over te vertellen. Welkom, mm-hmm. Erik.
3: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hoe zou jij de Groene Hart Biennale omschrijven?
3: Nou ja, het is een nieuw festival en we zijn aan het onderzoeken hoe we dat kunnen doen.
1: Ja.
3: Het is een festival dat heel erg specifiek op het Groene Hart gericht is. Maar tegelijkertijd nodigen wij kunstenaars, ontwerpers, denkers, voordenkers en andere mensen uit om aan te geven. Hoe kunnen we een internationale beweging die steeds sterker wordt, hoe zou die zich kunnen richten op een regio als het Groene Hart? Ja. En die internationale beweging wordt dan meestal gekoppeld aan het begrip ecologische regeneratie.
1: Oké. Okay. Ecologische regeneratie.
3: Ja.
1: Wat betekent dat?
3: Ja, en dat is natuurlijk de eerste vraag.
1: Ja, ja.
3: En kijk, in de landbouw is dit al een heel erg goed ingeburgerd begrip. De kernkwestie is, wat kunnen wij doen? Gewoon, burgers, mensen, initiatieven, organisaties, lokale, regionale overheden enzovoorts. Wat kunnen we doen om in onze eigen omgeving de ecologische omstandigheden, dus de omstandigheden voor levensvormen, om zich gunstig te ontwikkelen.
1: Ja.
3: Hoe kunnen we die verbeteren? En in de landbouw zie je een hele beweging die zichzelf regeneratieve landbouw noemt. Prachtig. Met allemaal kanalen op YouTube waar mensen hun ervaringen en kennis uitwisselen.
1: Okay.
3: En daar gaat het dan heel vaak om dingen als hoe kunnen we zonder bestrijdingsmiddelen toch goede landbouw doen? Hoe krijg je daar betere kwaliteit producten uit?
1: Dat soort dingen. Het is dus iets anders dan duurzaam eigenlijk.
3: Want het is de volgende stap, zou je kunnen zeggen.
1: Oké.
3: Als je naar duurzaamheid kijkt,
1: ja,
3: dan is het de teneur is, we moeten stabiliseren wat er is.
1: Okay.
3: We moeten dingen stabiliseren. Wat die mensen in die ecologische regeneratiebeweging zeggen is, nee, dat is niet genoeg. We moeten de volgende stap zetten. Hoe kunnen we dingen verbeteren?
1: Okay.
3: Het is een kleine stap, maar die heeft wel grote consequenties. Het betekent dat je heel anders aan gaat kijken tegen allerlei processen. Dus die landbouwers die kijken niet alleen naar geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Maar ook, hoe kunnen we zo planten dat andere levensvormen, andere planten daarvan gunstig beïnvloed worden. En dat je eigenlijk de biodiversiteit in zo'n plek enorm kunt verbeteren door andere technieken te gaan gebruiken. Nou, die beweging die loopt dus al, dus daar hoeven we niet zo heel veel te doen. Maar die is wel heel relevant voor de Groene Hart natuurlijk, omdat dit een primair agrarische regio is. Daar gaat het al eeuwen hier over.
1: Hè? Ja.
3: En het is natuurlijk ook heel belangrijk dat we die lokale kennis verbinden aan wat daar internationaal gaande is. Maar in de creatieve sector, dus als we het over ontwerpen, architectuur, objectontwerp, stedelijke inrichting, al dat soort dingen, maar ook de kunsten. Hè? En daar wordt die discussie nu ook opgepakt. En je ziet een hele beweging van regeneratief ontwerpen. Regenerative design.
1: Oké, okay, nou moet ik even nadenken.
2: Ja,
1: okay, wat dat dan precies is. Want kun je daar iets meer over vertellen? Want
3: nou, bijvoorbeeld,
1: ik snap het verhaal over de regeneratief
3: landbouw
1: bijvoorbeeld. Maar wat is dan de regeneratieve kunst?
3: Een ontwerpvoorbeeld wat heel helder is Urban Reef. Waar wij een object van laten zien in de tentoonstelling. Die hebben een techniek ontwikkeld om 3D te printen met klei.
1: Okay.
3: Daar kunnen ze hele mooie sculpturen mee maken voor publieke ruimte. Of bijvoorbeeld om een groene gevel te creëren. En omdat het materiaal natuurlijk is het heel gunstig voor allerlei plantjes om zich daar te vestigen. Op het moment dat die plantjes gaan groeien, dan krijg je insecten. Als er insecten zijn, krijg je vogels. En zo draag je bij aan een object wat aan de ene kant heel fraai uitziet. Ja. En echt een soort toevoeging aan de ruimte is. En aan de andere kant wat echt helpt om de levensomstandigheden voor een hele reeks levensvormen te verbeteren.
1: Want dat is eigenlijk dan een beetje, moet ik dat zien als een soort van voorwaarde voor regeneratieve kunst, om maar zo te noemen. Dat het ook iets toevoegt. Niet alleen maar mooi is om naar te kijken.
3: Ja,
1: zeg maar.
3: Precies. Daar zoeken we naar.
1: Ja.
3: Kunstenaars hebben weer net een iets andere rol.
1: Okay.
3: En wat kunstenaars heel erg goed kunnen en wat wij ook gebruiken in dit festival en veel ruimte aangeven, is dat ze je net iets anders kunnen laten kijken naar de dingen die vertrouwd zijn. Ze verschuiven het perspectief een klein beetje.
1: Okay,
3: en dat komt doordat ze met voorstellen komen waarvan je denkt van, moet ik dan mee?
1: Waar je echt nooit aan gedacht zou hebben.
3: Ja.
1: Maar dan misschien als bezoeker dat je inderdaad ook kijkt van, wat is dit?
2: Dat vroeg ik me ook, hè? Want sommige mensen vinden natuurlijk moderne kunst echt best een beetje ingewikkeld. Want hoe zorg je ervoor dat dat toegankelijk wordt?
3: Daar
2: vraag ik naartoe weer.
3: Ja, ik snap het.
2: Ja.
3: En dat doen we door projecten ook te ontwikkelen waar mensen op een interessante manier mee kunnen doen. Hè? En dus bijvoorbeeld Christine Witt is een Deense kunstenares. En die maakt op 3 locaties een luistersculptuur, heet dat.
1: Een luistersculptuur?
3: Ja, en dat is gemaakt van afgedankte boomstronken. Maakt ze een soort geluidskamer in. En ze heeft geomicrofoons. Dat zijn microfoons die je in de bodem kunt stoppen. En die pikken signalen uit de bodem op. En ze heeft, zit met een programmeur en een bodemwetenschapper, werkt ze samen om die te interpreteren, zodat je kunt misschien beter kunt nagaan van, hoor ik bepaalde levensvormen in de bodem? Is dat een worm? Zijn dat bacteriën die daar zitten? Of andere leefwezens?
1: Dat laat ze ook aan de luisteraar in dat geval over. Van dat je zelf kan denken, ook wat hoor ik nu? En is dat, wat zou dat zijn?
3: Je kunt dan gaan luisteren bij de luistersculptuur. En je hoort het leven in de bodem. Het leven onder je voeten. En daarnaast doet zij op bepaalde momenten luistersessies waarin ze het publiek begeleidt, zodat ze gaat uitleggen en hun laat ervaren van waar luister je nou op dit moment naar.
2: Zeer intrigerend om te begrijpen hoe een worm klinkt.
1: Ja, dat lijkt me
3: interessant.
2: Ja.
3: En wat dat doet, is dat je in één keer datgene waar je dagelijks overheen loopt, ga je in één keer een beetje anders naar kijken.
1: Ja, dan ben je misschien wel bewuster van. Want even over, dat is super interessant. Maar toch even wat concreter over het festival. Hè? Want dat is natuurlijk ook de aanleiding waarom je hier zit.
3: Ja.
1: Want het is voor de eerste keer dat dit georganiseerd wordt, volgens mij. En hoe moet ik dat zien? Want je zegt verschillende locaties. Maar het is in het hele Groene Hart? Of is het alleen in Gouda?
3: Nee, op een aantal locaties in het Groene Hart. Het hele Groene Hart, dat zou onmogelijk zijn. Maar de hoofdtentoonstelling gaat volgend weekend open. Op zaterdag om 3:00 hebben we de officiële opening van de hoofdtentoonstelling. En die is op Goudasfalt.
1: Die is op Goudasfalt.
3: En Goudasfalt is natuurlijk zelf al een voorbeeld van een voormalig industrieterrein dat geregenereerd wordt. Niet alleen ecologisch, maar zo'n plantenkrachteninitiatief, hè, om de bodem met planten schoon te maken.
1: Ja.
3: Dat was er al. Dus het was prachtig om dat te zien. Maar het is ook sociaal een heel belangrijk project. Hè. Er gebeuren enorm veel dingen daar. Dus dat is een hele mooie locatie om die tentoonstelling te maken.
1: En daar zijn kunstwerken te zien ook.
3: Ja.
1: In de buitenlucht is dat ook.
3: Ook een siertuin die aangelegd is door Duitse kunstenares Eva Maria Lopez. Een pittig commentaar levert op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
1: Okay. Oh.
3: Ja, ze werkt met planten die daar resistent tegen zijn.
1: Okay, dat is bijzonder.
3: Het eerste weekend blijven we daar. En we richten ons een beetje op de weekenden. Het zijn 4 weekenden. Die tentoonstelling is dan de hele tijd open woensdag tot en met zondag van 11 tot 7.
1: Kunnen mensen gewoon wel gratis naartoe?
3: Ja, en er is ook geen toegang, want dat is bijna onmogelijk op groot asfalt. Yeah. En dat vind ik sowieso prima, dat mensen gewoon lekker rustig rond kunnen kijken.
1: Kunnen ze kijken.
3: En er zal altijd iemand van ons team aanwezig zijn om mensen een beetje uit te leggen en te begeleiden. Als ze
1: dat is een groot terrein natuurlijk, dus je moet ook wel weten waar die kunstwerken
3: zijn. Ja, dat wordt wel duidelijk hoor.
1: Oké, dat wordt duidelijk.
3: Ja, ja, en dan gaan we het weekend daarna naar Nieuwkoop.
1: Okay.
3: Dat wordt heel leuk. Er komt een project van Anne Zarske. Dat gaat over drijven op het water. Zij noemt dat bodies of water. Dus waterlichamen. En haar vraag is, wat gebeurt er als twee waterlichamen elkaar ontmoeten? Dat van ons en dat van die plassen. Dat is weer zo'n perspectief verschuiven.
1: Ja,
3: en daarna doen we iets heel leuks waar ik zelf heel enthousiast over ben. Dat is, we gaan een programma met verhalenvertellers organiseren in Nieuwkoop. Bij de muziektent, dat is zo'n openlucht muziekpodium, echt in het hart van Nieuwkoop.
1: Ja.
3: En dat gaat over zagers van het moeras. En daar komen mensen uit Duitsland, Litouwen, Denemarken en uit die Nieuwkoop zelf. Ja. Die vertellen mythische verhalen over het moeras, het veengebied. Wij werken daar samen met een Duits groot kunstproject, Sensing Piet. Maar ook vanuit Nieuwkoop zelf gaat Jan van den Helder ons het verhaal vertellen van het monster van Nieuwkoop.
1: Nieuwkoop. Nou, dat heb ik nog niet van gehoord, dus daar ben ik
2: mee.
1: Maar even, want we hebben niet zoveel tijd meer. Nee. Dus we moeten. Ik snap, het is een super interessant onderwerp en je bent er heel enthousiast over. Dus ik denk, maar volgens mij, als mensen nog meer willen weten over het programma, kunnen ze denk ik ook op jullie website kijken.
3: Ja.
1: Dat is
3: groenehartbiennale.nl.
1: Nou, dat moet makkelijk te vinden zijn.
3: Ja.
1: En dan kunnen ze kijken wat er allemaal de komende maand eigenlijk allemaal gebeurt. En wat hoop je dat bezoekers hier uiteindelijk, aan overhouden wil ik niet zeggen, maar wat ze meenemen als ze zo'n bezoek hebben gebracht aan een van die tentoonstellingen of van die luistersessies?
3: Het eerste is dat wij hopen dat we het perspectief een beetje verschuiven.
1: Ja.
3: Dat is de eerste stap. Vervolgens concrete voorbeelden zien van je zou dit kunnen doen, je zou dat kunnen doen. En daar misschien iets aan ontlenen. En we willen die discussie op gang brengen.
1: Ja.
3: En we hopen eigenlijk heel erg dat we in gesprek kunnen gaan met heel veel verschillende mensen. Dat doen we ook al heel lang. En we zijn in het afgelopen anderhalf jaar met heel veel mensen in gesprek geweest.
1: Ja.
3: En gewoon van gewone burgers tot aan mensen die bijvoorbeeld in Boskoop een kwekerij runnen. We werken met Groene Huis samen. Dat is een regeneratieve boomkweker.
1: Ja.
3: En die zit weer helemaal in het historisch genootschap daar sinds kort.
1: Dus zo worden die
3: Verbanden gelegd. En wat wij hopen is dat dit een aanleiding is om heel veel gesprekken te gaan voeren. Over hoe gaan wij om met onze omgeving?
1: Ja.
3: En met deze regio, want er is hier veel te doen.
1: Ja, en het is van belang dat het groene hart wel het groene hart blijft.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook een van onze kerndoelstellingen. Om die boodschap weer sterker te maken.
1: Ja, en we moeten het allemaal beter maken, toch?
2: Supermooi initiatief ook.
1: Ja, zeker. Hartstikke bedankt, Erik.
3: Ja.
1: Graag
3: gedaan.
1: We gaan het gesprek maar even afsluiten met een een toepasselijk nummer eigenlijk wel.
2: Ja.
1: Want het is een band uit het Groene Hart ook. Hens en Poets. En ze hebben een nummer en dat heet Make It Better. En we gaan luisteren naar de akoestische versie. Heel toepasselijk, denk ik.
3: Mm-hmm.

0: Zo, die was sneller afgelopen dan dat we dachten. Maar Gouds nieuws, dat is er natuurlijk altijd eigenlijk wel. Is jou nog iets opgevallen eigenlijk, Patrick? In Gouda.
1: Ja, het is altijd lastig. Van alles valt me altijd op. Maar ik fiets toch regelmatig het centrum in. En het viel me op dat ze echt de kade langs de Bleke Singel enorm aan het opknappen zijn.
0: Oh ja,
1: ziet
0: met
1: er super
0: bankjes
1: mooi uit.
0: En zo'n steiger en zo.
1: Het drijft een beetje, bankjes erop, mooie plantenbakken, vergroening.
0: Dus als je een bootje hebt, dan kan je er lekker langs en kan je er even aan liggen.
1: Daar lijkt het op. Ja, het ziet er goed uit.
0: Ja. Nee, sowieso. Dat was me inderdaad ook opgevallen, ja. Nou, en iets anders wat mij ook opviel, een klein dingetje, is dat ze ook de fietsenstalling bij het station, aan de Bloemendaalkant, daar kun je gratis je fiets parkeren vanaf 1 juli, geloof ik.
1: Kijk.
0: Dus dat is altijd fijn, want ik kom van die kant altijd bij het station en dan moet je altijd betalen. Maar nu is het de eerste 24 uur gratis. Ik denk, kijk, dat is mooi geregeld. Maar dat is misschien ook een goede manier om al die fietsen die daar op het plein staan, om daar iets aan te doen natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Want die fietsenstalling die staat grotendeels leeg, begreep ik al. Dus,
1: elk bordje waar hier je fiets niet neerzetten staat,
0: daar staat
1: een fiets.
0: Ja, precies.
1: Ongeveer, ja.
0: Dus, goed. Goede ontwikkelingen dus. Iets anders, want wat ook opviel, dat is niet waar, maar ik heb ze nog niet gezien, maar er worden binnenkort wel vossen gesignaleerd in Gouda, begrijp ik. Want op 6 juni wordt de Goudse Vossenjacht georganiseerd. Een spel waarbij kinderen uit de hele stad op zoek gaan naar verborgen vossen in de stad. En we hebben Eline Schuurmans en Marcel Scholle van de organisatie, die zijn bij ons aangeschoven. Welkom, leuk dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
0: Hartstikke leuk. Ja, Eline, voor mensen die het niet kennen, wat is een vossenjacht eigenlijk?
3: Ja, het is eigenlijk een soort grote speurtocht. Mensen gaan, eigenlijk vaak de volwassenen, gaan verkleed de wijk in een opvallende outfit. Dus dat kan een heel uitgebreid kostuum zijn. Je kan als prinses, maar je kan ook als iets heel alledaags, als fietsenmaker of monteur of zo. En kinderen gaan dan in de wijk op zoek naar die figuren die net een beetje uit de toon vallen. En bij onze vossenjacht kunnen ze dan een stempelkaart krijgen. En als jij 10 vossen gevonden hebt, heb je 10 stempels. En mag je bij de Goudse Feestwinkel een leuk prijsje ophalen.
0: Oké, dat klinkt goed. En is dat dan een groot terrein waar die vossen in zitten? Hoeveel kilometer moet je afleggen om de vossen te vinden?
2: Er doen steeds meer wijken mee. Het gaat per wijk.
0: Ja.
2: En er doen steeds meer wijken mee. En we zijn begonnen met geloof ik 1 wijk. En inmiddels doen er 5 wijken mee. Midden-Willens en Westergouwen doen dit jaar voor het eerst mee. En het is geloof ik begonnen in de wijk Nieuwe Park.
0: Oké, en is het dan per wijk zijn het verschillende vossen? Of is het gewoon al die wijken bij elkaar, daar is zeg maar de hele jacht is daar?
2: Nee, dus per wijk zijn er een aantal vossen. En voor mij is het gemiddeld ongeveer 10 vossen. En we zijn altijd natuurlijk nog op zoek naar vossen voor de bepaalde wijken. De ene wijk die loopt al sneller vol met vossen dan de andere wijk. En men kan zich aanmelden op de website van de Goudse Vossenjacht.
0: Okay. Nou, als je nog een vos... jij bent een musical figurant. Misschien is vos ook nog iets voor jou.
1: Dat is een goed idee eigenlijk.
0: Ja.
2: je bent welkom. Met name in Midden-Willens zoeken nog heel veel vossen.
0: Oké, je kan het goed verkleden in ieder geval.
1: Ja.
0: Ja, maar, want jullie organiseren die vossenjacht. Maar jullie doen het al wat langer. Hoe lang organiseren jullie dit al?
3: Dit wordt de 6e editie van de Goudse Vossenjacht. We zijn er echt in coronatijd een beetje mee gestart. Als toch een leuke activiteit buiten de... Er mag weer iets georganiseerd worden, maar het kan ook nog wel op redelijk veilige afstand.
0: Zo is dat begonnen. Ja.
3: Zo is het een beetje geboren en wij vonden het als organisatie eigenlijk zo leuk dat we dachten, het is zonde om dat nu 1 keer te doen. We hebben nu een beetje door ook hoe dat ontvangen wordt in de wijk, hoe dat werkt. We hebben zoveel enthousiaste vrijwilligers, zonde om te zeggen, we stoppen daarmee. Wij gaan het gewoon nog een keer doen en dat doen wij elk jaar eigenlijk nu.
0: Hartstikke leuk. En hoeveel vrijwilligers hebben jullie hier, Marcel?
2: Nou, dat varieert ook weer per wijk. Afhankelijk van de hoeveelheid vossen die er zijn en hoeveel mensen die het organiseren. Ik denk dat de vraag beter gesteld kan worden aan Eline, want die zit in het organiserende comité.
3: Ja, we hebben meestal per wijk zo 1 of 2 mensen die ook echt in de organisatie zitten. En dan vervolgens heb je nog eigenlijk alle losse vossen aanhaken.
0: Ja.
3: Die niet per se betrokken zijn bij, er moeten flyers gemaakt worden. Die moeten uitgedeeld en dat soort dingen. Maar die wel op de dag zelf komen ondersteunen. Dus die vossen, maar ook bijvoorbeeld fotografen die vrijwillig het evenement komen vastleggen. Dat zijn er ook zo 10, 12 per wijk.
0: Oké. Ja, nee, dus veel mensen inderdaad. Want hoeveel vossen zijn er zo'n beetje? Of is dat geheim?
3: Per wijk proberen we er sowieso 10 te hebben. Zodat je een volle stempelkaart kan hebben in een wijk. Maar hoe meer, hoe leuker het eigenlijk ook is voor de kinderen. Om gewoon nog meer te ontdekken in die wijk.
0: Zijn jullie zelf ook vos eigenlijk? Ben jij vos?
2: Ja, sterker nog. Ik ben al een keer vos geweest vorig jaar. Oh, het is zo goed bevallen dat ik gewoon dit jaar als teamcaptain voor Midden Willens dan ga acteren. En ik luister heel graag mee met de organisatie om daar misschien ook wel wat van op te steken. Misschien wel zich bij aan te sluiten.
0: Oké, ja, want ik weet niet hoe dat dan precies gaat. Maar hoe besluiten jullie dan van, inderdaad van afhankelijk natuurlijk van de aanmeldingen. Maar wat voor soort vossen er zijn of bepalen mensen zelf hoe ze zich verkleden of wat voor soort vossen willen zijn?
2: Ja, dan, men kan zich gewoon aanmelden dus. En die besluiten zelf wat voor vos ze willen zijn. We kunnen ze natuurlijk wel adviseren over wat ze willen aantrekken. Of wat ze kunnen aantrekken. En mochten ze daar nog problemen mee hebben. Je hoort het al, ik kom uit Brabant.
0: Hoor je niks van.
2: Nee, dus ik heb op de zolder nog wel wat carnavalskleren liggen nog.
0: Oké, dus daar is altijd wel iets.
1: En ik was wel nieuwsgierig, wat is dan de gekste of de leukste outfit die je, waarvan je denkt, nou dat was zo gaaf of zo leuk.
2: Vorig jaar was er een opblaasbare dino. Die vond ik wel heel cool.
1: Die had viel ook verder niet op waarschijnlijk.
2: Nee, die had ook gratis airconditioning. Dat was ontzettend fijn.
0: Dat is wel fijn, ja.
2: Zeker met dit weer.
0: Dus, inderdaad, sommige zijn wel makkelijker te vinden dan andere, denk ik. Ja. Dus dat is denk ik ook wel, ook misschien voor jullie organisatie ook een beetje kijken van dat je daar ook naar kijkt. Of maakt dat eigenlijk niet uit?
3: Ja, wat we vaak doen op de dag zelf is dat we even een beetje inventariseren met iedereen die er is in een wijk. Van hey, waar gaat iedereen staan? Zodat de meeste mensen ook wel weten van nou, als er bijna voor een kwartiertje voor het einde bijna geen tijd meer is. En er komen nog kinderen, die moeten nog 3 stempels. Dan kunnen we ze even op weg helpen. Van goh, ben je al bij de heks geweest? Heb je de dino al gevonden? Oh, jij hebt de zakenman nog niet gevonden. Nou, dan moet je misschien even in die straat nog wat beter zoeken.
0: Precies. Het gaat natuurlijk gewoon om, ik bedoel, het is leuk dat je prijzen kan winnen. En dat het competitie element misschien is. Maar
3: het is vooral leuk om mee te doen.
0: Ja, precies. Ja. Dat is het. Dat is natuurlijk. En want jullie, je zei net van als je stempelkaart vol is, dan kan je bij de feestwinkel langs. Zijn zij een sponsor van jullie? Of hebben jullie nog meer sponsors?
3: De gratis feestwinkel die doet echt al vanaf het eerste begin mee als sponsor voor de prijzen voor de kinderen. En ook geven zij een prijs voor de vos met de leukste outfit. Okay. Dus dat is voor de vrijwilligers ook wel weer interessant. Ik ga even verder mijn speakbriefje erbij pakken, zodat ik geen sponsor vergeet te bedanken.
0: Dan moet ik, als je dat zegt, moet ik even kuchen zo. Ja, de sponsorennamen zegt. Nee.
3: En wij krijgen ook altijd heel veel steun van Goudapot. Die maken eigenlijk het financiële stukje mogelijk. Wij doen dit gewoon allemaal gratis als organisatie, maar er moeten wel flyers gedrukt worden. We hebben die stempels nodig. Er worden wat posters gedrukt. Dat soort dingetjes. Dat komt eigenlijk financieel bij Goudapot vandaan. Dus daar zijn we heel blij mee dat zij ons ook steeds steunen.
0: Fonds, ja.
3: En verder zijn er wat lokale ondernemers, dus de feestwinkel, maar ook Plus van de Boogaard. Die zorgt dat er limonade beschikbaar is voor alle kids in de wijk. En nou ja, als het een beetje warm weer is, is dat ook gewoon heel fijn dat we dat aan kunnen bieden. En verder doet Quadrant Kindercentra samen met Van Keekum Fruit dan nog wat fruit. Ja. Dus dat kunnen we dan ook nog aanbieden aan de kids. En in de praktijk soms ook een beetje aan de papa's tijdens de vossenjacht.
1: Je hebt stiekem natuurlijk mee, die ouders, of niet? Of mag dat niet?
3: Ja, zeker. Het is heel verschillend. We zien echt kleine jonge kinderen die dan bij papa en mama in de bakfiets zitten. Die het eigenlijk nog heel spannend vinden, maar wel graag mee willen doen. En eigenlijk alles wat vanaf die leeftijd tot dat ze, nou, jonge tieners, dat ze zelf op pad gaan. Dat soms er zelfs fanatieke tieners zijn die denken, ja leuk, wij gaan 3 wijken meepakken. Dus eigenlijk alles daartussenin, met papa's en mama's, zonder papa's en mama's. Is allemaal welkom.
0: Ja, voor iedereen dus eigenlijk hartstikke leuk. Ja, en ja, je gaf al aan van tijdens corona is dat begonnen. Ik zit even te denken wat ik nou ook alweer wilde vragen. Maar nee, maar jij bent zelf ook een vos. Wat is het gekste ding, het gekste vermomming die je hebt gezien? Nee, de dino.
1: Ja, een grote
0: dat,
1: dino.
0: Ja, de dino was dat. Sorry. Ja, zie je. Ik ben even...
3: Die dino is er wel elk jaar. Die heeft volgens mij ook al meerdere keren de prijs gewonnen voor leukste outfit. Okay. En we hebben ook een keer gehad dat er dus twee dino's waren. Andere dino-kostuums in andere wijken. En dat ze uiteindelijk bij de feestwinkel ook niet helemaal wisten welke dino er nou gewonnen had. Want ja, die kinderen komen binnen met... Ja, de dino was de allerleukste. Ja, wat doe je daar dan mee?
0: Ja. En merken jullie dat zo'n activiteit... Ja, wat dat doet met de sfeer in de wijk? Is dat, wat moeten mensen zich bijvoorbeeld aanmelden ook? Of kunnen ze gewoon, kan iedereen gewoon aansluiten en iets doen?
3: Iedereen kan gewoon aanhaken, echt op de dag zelf ook nog. Als jij naar buiten komt en je denkt, wat is er aan de hand? Dan hebben wij gewoon extra flyers ook nog liggen.
1: Oh, ja.
3: Zodat je elk moment nog kan aanhaken, zeg maar.
0: Want zijn er bepaalde punten in die wijken waar, ze dan, waar je dan moet melden of kunt melden om je aan te melden? Of...
2: Nee, mocht het nodig zijn, kun je nog zelfs de flyer downloaden en zelfstandig uitprinten. Hmm. Dus dat zou je kunnen doen. Maar de flyers waar de stempelkaart op zit, die worden uitgedeeld. Die liggen bij de grote kindercentra, basisscholen, op plaatsen waar veel kinderen of ouders komen, supermarkten en dergelijke.
0: Dus, ja, precies. Want je moet wel weten, je moet zo'n stempelkaart natuurlijk ergens vandaan halen. Dus je moet dat wel weten. Maar dat kan ook via de website, kun je dat uitprinten eventueel.
2: Precies.
0: Oké, nou ja, dat lijkt me helemaal goed. Wat is het websiteadres waar ze dat kunnen vinden?
2: www.goudsevossenjacht aan elkaar.
0: Goudsevossenjacht aan elkaar, ja.
2: .nl.
0: Oh, nou, dat
2: kan
0: niet missen. Nee, precies. En daar kunnen mensen die zich als vos willen aanmelden, die kunnen daar ook terecht?
2: Ja, zeker. En dan kun je je wijk kiezen. En dan kun je je aanmelden als vos voor een bepaalde wijk. En als die wijk vol zit, dan wordt er gevraagd van, wil jij in een andere wijk participeren als vos?
0: Oké. En je hoeft geen auditie te doen als vos?
2: Nee.
0: Nou ja, we hadden net een auditie. Ja, precies. Nou ja, het zou kunnen. Je hoeft aan geen eisen te voldoen.
2: Nee.
0: Oké. Nou ja, klinkt als een hartstikke leuk evenement in Gouda, toch? En is jullie doel om nog meer wijken erbij te gaan... gaan werven in de toekomst of nog groter te gaan worden?
3: Het is het leukste als wijken of mensen vanuit bijvoorbeeld een wijkvereniging zichzelf aanmelden van hey, wij vinden het een leuk initiatief, we gaan meedoen.
0: Ja.
3: Omdat wij vanuit de organisatie ook wel merken dat het heel lastig is om wijken erbij te betrekken waar je zelf niet woont.
0: Ja, dat snap ik. Dus mensen die luisteren en die zitten in een wijk waar het nog niet is. Meld je aan en doe mee, toch?
3: Ja, nou ja, zo is er ook best wel wat relatie door de jaren heen geweest. Want nu is Gouda Noord is aangehaakt. We hebben Nieuwe Park helaas los moeten laten. Omdat twee mensen van de organisatie verhuisd zijn. En niemand het over wilde pakken. Dus als er iemand uit Nieuwe Park nog denkt. Ja, volgend jaar zijn we er weer bij. Voel je welkom om contact met ons op te nemen. Want we zouden het heel leuk vinden om gewoon heel Gouda hiermee te veroveren eigenlijk.
1: Fantastisch.
0: Nou, hartstikke leuk initiatief, denk ik. En nog één keer de datum. Wanneer was het ook alweer?
3: 6 juni, zaterdagmiddag 6 juni van 1 tot 3.
0: Nou, hartstikke leuk. Super bedankt dat jullie dit kwamen vertellen over de vossenjacht. Ja. We hebben nog wel wat tijd voor muziek, denk ik. Nou, ik heb iets uitgezocht, iets waar het woord vos ook in voorkomt. Ik denk, ja, dat doen we dan maar, toch? Young Gun, Silver Fox. En met het prachtige nummer Stevie en Sly. MUZIEK

0: Voor de Instagram? Of wil jij dat doen?
1: Ja, bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. Nou, we hadden weer van allerlei bijzondere gasten, gepassioneerde inwoners van Gouda, hadden we op bezoek. Te beginnen met Patrick, die hier nog zit. Dankjewel Patrick dat je er was. Nou ja, leuk dat je...
2: Graag gedaan.
1: Dat je een stukje hebt meegepresenteerd ook nog. We hadden natuurlijk een leuke gast, Erik, van de Groene Hart Biennale, die met veel enthousiasme daarover vertelde. En we hadden net Marcel en Eline van de Goudse Vossenjacht. Een leuk evenement voor kinderen en ook voor volwassenen. Dus.
2: Ja, en je kunt ons volgen op Instagram, hè? En natuurlijk www.weekendgouda.nl. En dat schrijf je als W-I-E-K-E-N-T. Daar kun je ons terugluisteren, terugkijken. Want via de website kun je ons direct terugluisteren via een podcast. Maar ook vandaag later terugzien live.
1: Ja.
2: Nou, niet helemaal live.
1: Nee, niet helemaal live, maar we kunnen wel kijken. Gasten kijken, zou ik zeggen.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
4: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
3: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Cote en de Bie.

0: gelukkig weinig bijzonderheden. Dus dat betekent veel dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Meest oponthoud op de volgende twee wegen. De A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelofarendsveen 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Feyenoord 10 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Halberstad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
1: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
0: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
2: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
0: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, tot dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. Veel dagelijkse files en een paar bijzonderheden, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Knoopend Burgerveen zijn 2 rijstoken dicht en is de vertraging ruim een kwartier. En wat verder opvalt is de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Den Haag-Marieveld staat 3 kilometer file en dat kost je ook hier ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, ook in het westen van het land. Wat daar nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoudendorp 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En de A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel nog 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Dan stel je me vertellen waar het antwoord is.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade gebeurt er een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: het maar.
1: Shake. Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.
1: Hello?

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België zijn twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. Vijf kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. Twee maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files in het westen van het land. Tot beginnen de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is tussen Nieuwebrug en Gouda een vrachtwagen gestand met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En veel oponthoud op de A20 van Hoek-Holland naar Gouda. Voor Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stukje drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wat opvalt is de A12 naar Den Haag. Bij Gouda sta je door een pechgeval 10 minuten in de file. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook een pechgeval op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Ter hoogte van de havens kost je ook 10 minuten extra. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Verder is het druk op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En in het Westland op de N223 sta je 5 minuten in de file van Hoek van Holland naar Delft, tussen De Lier en Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. Op de A4, daar loopt het helemaal vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Vertraging is daar ruim een half uur. Op de A16 is het druk van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar heb je een kwartier op onthoud. Net als op de A20 naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel dagelijkse files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren, maar er zijn een paar uitschieters. De meeste vertraging is er op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet 20 minuten vertraging. Van Den Haag naar Rotterdam is het oponthoud een kwartier tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Het is druk op de A16. Van Rotterdam naar het zuiden tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A20 naar Gouda ben je een kwartier langer onderweg tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En het is druk op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. En daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijlaarsdam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Je hebt nog wel een kwartier tijdverlies op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en Leidschendam. En ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nog een kwartier vast tussen Zevenhuizen en Reewijk. De weg is wel weer vrij na een ongeluk daar. Verder is het nog druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Knooppunt Gouwen. En ook daar moet je nog rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Een zwoele zomeravond, neonlichten, een funky 80s groove. Je waant je zo weer in het midden van de jaren 80 met deze plaat van Shaq Attack, You're the Down on the Street.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouden Stad Radio.
0: En van harte welkom bij een nieuwe Listen to the Music. Het is natuurlijk een bloedhete week deze week. Dus laat je gewoon lekker afkoelen met de muziek die wij voor jou draaien hier op de radio in dit programma. We maken het met veel plezier. Iedere week op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7 is ook op allerlei andere momenten terug te beluisteren. Dus eigenlijk kun je ons gewoon niet missen. Dat is een beetje de essentie van dit programma. Luister gewoon en geniet van de platen van vroeger, de muziek van nu en misschien ook wel muziek van de toekomst. Het komt allemaal voorbij. En natuurlijk ook een beetje met zo'n lekkere zomerse twist.

Ja, hij is bijna niet te missen hoor, deze plaat. Want je komt hem echt overal tegen. Is hij niet bij zo'n woonprogramma op televisie waar hij wordt gebruikt als achtergrondmuziek. Dan wel in een strandtent waar hij ook wel heerlijk past natuurlijk. En het is ook een hele fijne voor op de radio. Magnetic van de Bauza hoor je hier op de radio in Listen to the Music. Muziek van vandaag dus. En we draaien natuurlijk ook muziek van vroeger. Zoals deze van Bill Withers uit de jaren 70. Dit is

Muziek uit de zomer van 2010. Een echte eendagsvlieg toch wel, maar wel een hele grote hit geworden dankzij het WK voetbal. Deze band uit Denemarken was Ginger Ninja en Sunshine. En het werd dus gebruikt door de NOS bij hun compilaties van het WK voetbal in dat jaar in Zuid-Afrika. Dus ja, ik ben benieuwd waar ze dit jaar mee op de proppen gaan komen bij het WK voetbal van 2026. Dat doen ze altijd wel goed. Die combinatie van beeld en geluid, dat werkt altijd wel versterkend. Ook bij sport en bij muziek, vind ik altijd zelf. Goed, dat was dus Ginger Ninja en Sunshine. En dit is de zoon van Bob Marley. Het is Ziggy Marley waar je naar kunt luisteren. En Tomorrow People als voorafje voor Leg de Link.

waar zijn vader altijd optrad met de Wailers, deed hij het met de Melody Makers. Dat was Ziggy Marley en You're the Tomorrow People uit de jaren 80. Ook lekkere reggae muziek van deze meneer die uitbracht in de jaren 80. Listen to the music. En zo werd het tijd voor weer een nieuwe Leg de Link. Ik ga weer op zoek met jou samen naar een connectie tussen de komende twee platen die ik voor je klaar heb staan. Aan jou de taak om te kijken of je kan bedenken wat de verband is tussen de komende twee plaatjes die je nu op de radio hoort. Succes!

Leg de link voor vandaag. Ja, je hebt er een beetje topografische kennis voor nodig. Maar dan kom je al heel eind, want het is niet zo super moeilijk. Als eerste hoorde je namelijk Havana. Dat is de plaat van Camila Cabello die je hoorde als eerste. En daarna hoorde je de Gibson Brothers. En Cuba. En dat is natuurlijk het land. En daarvoor hoorde je de hoofdstad van dat land. Dat zonnige land waar het volgens mij altijd wel goed vertoeven is. Ik zou er best wel een keertje naartoe willen. Dat was de link voor vandaag. Dit is Taylor Swift en Opal Lights.

Gouwenstad Radio, listen to the music. De muziek van vroeger wordt verweven met de muziek van nu. En ook af en toe muziek van de toekomst. Het komt allemaal voorbij in dit programma. We draaien de Taylor Swift en Opal Lights. En dit zijn de Maisonettes. En die komen uit de jaren 80 met dit nummer, Heartache Avenue.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zou ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holt.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
3: Gouwe Stad Radio.
5: 100% jouw muziek.

0: misschien wel een van de betere platen van de Rolling Stones. Waiting on a Friend, die kwam uit in 1981, maar de opnames werden al gemaakt in de jaren 70. En wat voor een artiest speelde mee op dit nummer? Zo ook Sonny Rollins, ja, die overleed begin deze week. 95 jaar, de legendarische jazz-saxofonist. Tenorsaxofonist, en die speelde dus ook zijn solo mee op dit nummer, Waiting on a Friend. Dus ik had zoiets, ja, die moeten we dan toch wel vandaag een keertje draaien.
1: De vergeten plaat.
0: Het is tijd voor de vergeten plaat van vandaag. De platen die je bijna nooit meer op de radio hoort, die krijgen hier dan een nieuw podium. En die voegen we ook weer toe aan het lijstje wat je kunt vinden in Spotify. Zoek daar even op de vergeten plaat. Dan heb je al die nummers in een mooi overzichtelijk lijstje bij elkaar staan. Vandaag voegen we eraan toe een duo uit Amerika, Skip Worth en Turner. Misschien gaat er nog geen belletje rinkelen. Wel als je de plaat wellicht hoort, want die kwam destijds ook heel veel voorbij in de clubs en discotheken. Daar werd hij vooral veel gedraaid. En zodoende kwam die ook dan weer voorbij op de radio. Het is nooit echt een grote hit geworden in ons land in ieder geval. Wel een tipparade notering. In Amerika deed hij het wel beter, maar je kent het vast en zeker nog wel. Thinking About Your Love. Dit zijn Skip Worth en Turner vandaag.

zijn ook wel een beetje vergeten artiesten, want zeg nou zelf, toen je Skipworth en Turner hoorde, ging er misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar wel bij deze plaat wellicht. Thinking About Your Love, dat is de vergeten plaat van vandaag die we draaiden hier in Listen to the Music. En dit is de nieuwe van Ilse Lange, Something Good.

0: Ja, ze maakt het allemaal in haar eigen studio. En wat een luxe heb je dan als je dit allemaal tot je beschikking hebt. En het levert ook mooie platen op. Deze Something Good, dat was Ilse de Lange hier in Listen to the Music. Haar nieuwe single die we draaiden als laatste van vandaag. Althans, als bijna laatste van vandaag, want we hebben nog eentje te gaan. En dat is, zoals je weet, altijd de maxi-single die we draaien in Listen to the Remix. Vandaag gaan we daarvoor terug naar de jaren 80 met een maxi-single. Een lekkere lange uitvoering van een plaat van A-ha. En die hadden natuurlijk heel veel hits in de 80's, waaronder ook deze... The Sun Always Shines on TV. Daarmee sluiten wij af. Via de radio natuurlijk. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
1: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
0: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
6: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwenstad Radio.

En dat was de band Betterjew met het titelnummer van een plaat die later dit jaar gaat verschijnen. Onder de titel Five Part... Hallo. Wat staat hier nou? Jeetje. Doe er even mee toe, daar kom ik wel een keertje op terug hoe die plaat heet. Want het is hier wel aan het begin van deze Going Underground aflevering 1393 van vrijdag 22 mei 2026. Die voor een groot gedeelte in het teken staat van een optreden. Het is iets rustiger muziek dan wat je net mee begon. Zangeres is al een aantal keer op tv geweest. Komt uit Gouda, is ook al een keertje hier geweest. Staat hier voor de tweede keer. Ik heb het over Anouk Holt. En die heet onder de naam Rena Holt. Staat ze dus nu op het podium en ze staat overal in Nederland te spelen. Binnenkort gaan ze ook in Gouden iets organiseren, maar daar vertellen ze straks meer over. Ik geef hier in ieder geval even alle microfoons aan de band. Hier is live in Going Underground, Rena Holt.

Dit was het nummer What Is Like. Is overal op te vinden. Spotify, YouTube. Waar je maar bedenken kan. Het volgende nummer wat we gaan doen, dat is een cover van Linda Ronstedt. En hij is When Will I Be Loved?

Het volgende nummer wat we gaan doen, dat is een eigen nummer. Die is ook al uit op Spotify, op YouTube, overal in de eerste EP. En hij heet Untitled.

0: Ja, en dat is dus Rina Holt hier live in Going Underground. Ik zet even de galm een beetje eraf, want dat is dan wat makkelijker en wat leuker om naar te luisteren als je aan het praten bent. Want praten met galm is toch wat, wat uitdagender misschien, zou kunnen zeggen. Hey, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel voor ons uitnodigen.
0: Ja, nou ja, graag gedaan. Ik bedoel, het zat eigenlijk al anderhalf jaar in de planning, maar er kwam steeds wat tussen. Ja, hele slappe excuses als tv-optredens enzovoorts bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ik bedoel, goed, ik heb maar ja gezegd van het cancel. Ik heb precies, ja goed, ja waarom niet? Hè?
1: Ja. Goed. Moet toch wat?
0: Ja, precies daarom, ja. Hé, hey, maar je bent natuurlijk bij Talent Unplugged geweest, ook bij de Winnet Taxi Doll. Hoe ben je daar eigenlijk? Ja, kortweg, hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Ja, bij beide eigenlijk op een andere manier. Talent Unplugged kwam mijn moeder tegen. Mm-hmm. En die zei van, ja, dit is echt wel voor jou, dit is echt wel voor jou. Daar moet je echt voor opgeven. En ik dacht van, nou, het zal wel. Ik had eigenlijk niet superveel interesse in. Ik vond het wel een leuk programma. En zag ook wel van, ja, dit zou wel eventueel passen. Maar niet heel actief achteraan. En toen had mijn moeder uiteindelijk besloten me op te geven. En kwam ik ineens door die opgave heen, zeg maar. En toen kwam ik nog een ronde verder. En toen hoorde ik van... werd ik gebeld van, oh ja, Douwe Bobber wil je in zijn team hebben. Toen dacht ik, oh, okay. En ik was toen heel erg fan van hem.
0: Ja.
1: Dus ik zat een beetje zo van, oh mama, help me, hij was in het team, hij was in het team. Dus dat was wel even een dingetje. Ja. Van, fangirl moment toen op dat moment.
0: Ja.
1: En uiteindelijk toen, daarna was het uitgezonden, Talent Unplugged. En toen kreeg ik, ja, wat zal het zijn, 2-3 maanden daarna, een belletje van, joh, er is weer een nieuw programma. The Winner Takes It All. Eerst zei ik van, nou, jullie laten ook geen gras over groeien. Van, ik ben er van jullie af, eigenlijk. En toen zeiden ze van, ja, of we laten je voor altijd met rust. Of je doet mee aan dit programma. En toen zei ik ze van, vooruit, laten we het maar eens doen, joh. Is toch gezellig.
0: Precies, ja. Je zei net, je kwam in het team van Douwe Bob. Je was toen heel erg fan. Is dat ze die bekoeld?
1: Ja, dat is wel bekoeld. Niet van omdat ik ze muziek slechter vind, maar... Ja, ik vind het nu een soort ongemakkelijk om te zeggen als je iemand dan persoonlijk kent of zo. Dus dat heeft meer daarmee te maken.
0: Precies. Ja. Het is er nog steeds leeg, je durft niet meer toe te geven.
1: Nou, precies. Eigenlijk stiekem dat. Ja.
0: Nee, precies. Daarom. Ja. Ja. Hey, maar het heeft je natuurlijk bekendheid gegeven, maar heeft het je ook gewoon zelf, zeg maar, muzikaal gezien iets gebracht?
1: Ja, zeker. Je krijgt, hoe ik het altijd een soort spoedcursus. Zeg maar, want ik was natuurlijk al, zoals je weet, al bezig met muziek. Mm-hmm. En proberen op een professioneel vlak ook meer te komen, zeg maar. Maar dit geeft je natuurlijk wel echt een soort spoedcursus van, oh, zo werkt die wereld dus, zo zit het in elkaar. Ja. En dat leert je wel heel veel. Ja. En ook met gitaarspel gaf Douwe vaak wel goede tips. Ja. Voornamelijk op gitaar was het dan eigenlijk als hij tips gaf. En ja, daar leer je wel echt heel veel van. Ja,
0: ja, dus dat heeft je ook in die zin gewoon inhoudelijk ook wel dingen gebracht.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ben je ook op een andere manier gaan schrijven daardoor?
1: Nee, dat eigenlijk niet. We hebben nooit echt ook op schrijven gefocust. Mm-hmm. Dus dat doe ik eigenlijk, het ligt ook überhaupt net aan van in wat voor songwriting bui ik ineens kom. En dan de ene keer schrijf ik melodie eerst, de andere keer tekst eerst en dan alles weer tegelijk. En, dus dat verschilt sowieso altijd een beetje, om heel eerlijk te zijn.
0: Ja, nee, precies. Gewoon zoals het altijd was.
1: Ja, ja.
0: Ja, daarom. Ja. Oké, ik heb nog meer vragen te stellen, maar jullie hebben ook nog een stuk setlist staan. Dus dan zou ik zeggen van, ik geef je in ieder geval nu even weer gewoon de microfoons terug. Ik hou mijn snavel weer even en ik zou zeggen, hier is het tweede deel van het optreden van Rina Holt hier bij Going Underground.
1: Het eerste twee nummers die ik ga doen, die zijn helemaal solo. En het eerste nummer daarvan die komt ook in de tweede EP en die heet Home.

Het volgende nummer, dat is One Word. En die heb ik eigenlijk als eerste nummer bij Talent & Pluck gedaan. En ja, die wil ik hier ook live doen samen met de band.

Het volgende nummer wat we gaan doen, dat is een van onze lievelingsnummers om te coveren. Is ook van Linda Ronstedt overigens, want ik ben gewoon ontzettend fan van haar. En het is You're No Good en we hebben een beetje ons eigen sausje aangegeven. Dus hier is You're No Good.

0: Jorna Goed door Rena Holt. En dat niet voor haar geldt, kan je wel stellen. Want ik bedoel, de ramen zijn er nog net niet uitgeklommen. Maar het gaat hier hartstikke goed. Hey, jij hebt nou een... vorige keer dat je was als je solo. Ik heb je ook heel vaak solo's in optreden. Maar je bent nou met een band. Wie zitten er verder allemaal in?
1: Ja, ik ben er heel blij mee. Op de bas hebben we Daniel Brugman. Mm-hmm. Die zit er sinds kort bij. We hadden pas geleden audities. Want we hadden geen bassist meer. En toen kwam Daniel en eigenlijk waren we eigenlijk na de auditie al overtuigd, om heel eerlijk te zijn. Want het matchte gewoon en het was gewoon goed. Dan hebben we op de drums Jailand Spoelder. En die ken ik al heel lang. Echt al jaren, ik denk 4 jaar of zo, dat we elkaar al kennen. En dan op de gitaar hebben we Chris Doppen. En hoe lang zie jij? Nou, bij een halfjaartje, denk ik. Ik weet niet. Ja, zoiets zegt hij. Dus ja... Ja. Hun allemaal. Ja,
0: precies, daarom. En ik heb je een paar maanden geleden ook een keertje op zien treden waar je met z'n vijven. Dat was waarschijnlijk ter gelegenheid van het optreden waarschijnlijk.
1: Ja, dus we hebben zeg maar nog een gitarist, die is er vandaag niet bij. Mm-hmm. Dat is Jesse Straver. Ja. En die doet, als we echt optredens hebben waar zeg maar nog een gitarist bij nodig is, dat het heel gaaf is. Mm-hmm. En hij kan, dan komt hij ook erbij spelen.
0: Ja.
1: Dus die is er sporadisch ook bij, ja.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, je bent een beetje met een zoektocht bezig geweest dus om je band compleet te krijgen, zeg maar. Ja. Hebben zij ook al invloed op de muziek, op de nummers?
1: Ja, ik denk sowieso door samen te spelen heb je automatisch invloed. Ik schrijf meestal dan de nummers en dan gaan we het met z'n allen een beetje van dat er een bandomlijsting heen komt. Mm-hmm. Zeg maar, en dan bespreken we met elkaar van, oh, is dit gaaf of oh, is dit gaaf? Ik laat ze meestal een ding doen. Ja. En dan... Meestal komt er wel wat goed uit. Ja, gewoon het gevoel laten spreken en dan komt er meestal wel wat uit. Ze zijn heel handig op hun instrument.
0: Ja.
1: Dus daar hebben ze wel invloed op, denk ik, op ja.
0: Ja, dus het teelt ook naar een hoger plan uiteraard.
1: Ja, maar bijvoorbeeld, Chris bijvoorbeeld, die zorgt echt dat er een blues sound in komt. Mm-hmm. Want dat is echt een bluesgitarist natuurlijk. En dan ik zorg meer dat de country sound erin komt, bij wijze van spreken. Dus dan heb je toch wel, die invloeden.
0: Ja, precies. En hebben ze ook invloed, zeg maar, gewoon op een gegeven moment, ik noem maar wat, op de zanglijnen of zo, of op teksten, dat soort dingen? Of is dat wel iets wat een beetje vaststaat?
1: Nee, dat hou ik meestal wel echt vast. Nee. Meestal die nummers, die staan wel gewoon, hoe ze staan wel, ja.
0: Ja. Ja, precies. En wordt ook wel eens gediscussieerd over dingen? Of dat is iets van, maar ik weet niet.
1: Nee, eigenlijk hebben wij dat nooit heel erg, nee. Nee, we respecteren elkaar meestal gewoon op ieder instrument van, oké, dat is gewoon jouw specialiteit. En we zeggen dat tegen elkaar gewoon van, oh, dit vind ik wel heel gaaf. Of van, misschien net niet, of net iets anders, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan kan ik af en toe ook wel een beetje mierenneuken, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar eigenlijk, meestal eigenlijk wat we spelen vinden we al wel of bijna gaaf of heel gaaf van elkaar. Dus dat sluit eigenlijk altijd wel goed aan.
0: Ja. Ja. Het inspireert, jullie inspireren elkaar ook om dingen gewoon anders te doen.
1: Ja, zeker. Eigenlijk bijvoorbeeld zo'n jam-ding, zeg maar, net zoals op het laatste nummer. Eigenlijk, we oefenen wel natuurlijk in de repetitie, maar eigenlijk is het maar net wat eruit komt. Ja. En dan, we zien eigenlijk gewoon live op onstage van, oh, wat komt er vandaag eens uit?
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Precies, ja. Oké. Okay. Hey, je had het ook over dat je dus een aantal singles hebt uitgebracht. Ja. Je was ook met een EP bezig.
1: Ja, ik ben bezig met mijn tweede EP. Mijn eerste EP die is vorig jaar uitgekomen uit mijn hoofd. Mm-hmm. En we zijn al bezig met de tweede EP. De nummers zijn afgeschreven. We zijn ze nu echt puur in bandformatie aan het uitwerken. En dan gaan we de studio in en ze opnemen.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, precies. Ja, spannend.
1: Jazeker. Ja, en vandaag hebben we straks nog één nummertje van de EP. Dus daar heb ik twee nummers stiekem hier al gespeeld.
0: Ik vertel niks door.
1: Niks door.
0: Nee, daarom. Precies. En bedoel, de vorige keer is het natuurlijk alleen maar digitaal uitgekomen. Ja. Is dat nog steeds bij de tweede ook? Of heb je nou inmiddels wel wat andere plannetje? Denk van nou misschien ook een keertje iets fysieks of zo?
1: Ik mag. Bedoel, als in optreden?
0: Als in CD, LP's, single, cassette.
1: Daar zit ik nog over na te denken. Want het lijkt me aan de andere kant ook wel heel gaaf om een LP uit te brengen. En ik heb per ongeluk tijdens een optreden dat aan de studio van Alphen beloofd dat ze een LP krijgen van de EP. Dus nu moet ik daar ook aan houden natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat had ik beloofd. Dus sowieso komt er één LP die naar hun gaat. En daar ben ik nog een beetje aan het kijken van hoe ik dat inderdaad ga doen dit keer.
0: Ja, precies. Ja. Op zich wel benieuwd. Streaming is natuurlijk leuk, maar iets fysieks in je handen hebben en daar gewoon een beetje doen is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus dat is,
1: precies.
0: Maar goed, maar dat zijn al dingen die je dus gewoon nog in de denktank zitten, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay, maar de tweede EP, volgens mij, toen jij de vorige keer was, zoals de eerste EP uit, had je het zelfs wel over een derde EP.
1: Ja, ik ben ze wel al aan het schrijven, zeg maar. Wel, ik ben continu eigenlijk wel aan het schrijven. Soms krijg ik gewoon ineens van die invallen, oh, en dan schrijf ik 4 nummers achter elkaar of 5 nummers achter elkaar.
0: Ja.
1: Maar ik ben zelf wel met een derde EP al aan het schrijven, ondertussen dat we deze aan het uitwerken zijn.
0: Ja, ja. Precies, ja. Goed, dat is ook raar natuurlijk als je op een gegeven moment helemaal op zou drogen van muziek van oké.
1: Ja, je weet het nooit hoor.
0: Nee, precies, nee, daarom. Nee. Maar gebeurt er steeds dat je wel eens nummers schrijft dat je op een gegeven moment een week of 2 weken denkt zo van meh, nee, toch niet?
1: Ja, ja, dat gebeurt af en toe nog wel eens natuurlijk. Ik ben ook redelijk kritisch, moet ik ook zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar meestal doe ik het gewoon op een manier. Ik schrijf wat. Ik schrijf het ook niet op wat ik schrijf. Want ik vind het heel belangrijk dat er een soort hoek in zit die je onthoudt. En dan kijk ik gewoon paar dagen later van, hey, heb ik het nog steeds onthouden?
0: Ja.
1: En heb ik het onthouden, ga ik ermee verder? Heb ik het niet onthouden, dan was die blijkbaar niet goed genoeg.
0: Nee, precies.
1: Dus ja. Eigenlijk zo doe ik het meestal. Ja. Ja,
0: een beetje meer intuïtief, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, ja. Gewoon, van, heb ik het onthouden?
0: Ja.
1: En anders was hij blijkbaar niet goed genoeg om te onthouden, zeg maar.
0: Nee, precies. Nee. Was net niet de moeite waard.
1: Nee, precies. Precies. Precies.
0: Nee. Nee. Nee, oké. Okay. Ja, en je teksten die gaan ook gewoon over het dagelijks leven, over dingen die je tegenkomt.
1: Ja, ja. Over van alles. Behalve dan, nou ja, grappig is What Is Like, die ik in de eerste set heb gespeeld. En Love Story, die ik in de tweede set, die zijn volgens mij binnen een half uur beide samen geschreven.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar ze zijn compleet anders.
0: Ja.
1: Eigenlijk, want What Is Like, nou ja, de ene keer schrijf je over een ex, of de andere keer schrijf je over iets wat je weer hebt meegemaakt. Mm. Ik bedoel, ik heb ook een nummer geschreven, daar hadden we toevallig net over, over of je van je huisdieren een nummer schrijft. In principe heb ik dat ook gedaan.
0: Ja.
1: En nou ja, Love Story, dat ging dan over een verhaaltje van dat ik ooit las over 2 mannen die waren verliefd op elkaar geworden, terwijl ze insomnia hadden. En dat ik dacht, oh, is wel leuk, schrijf gewoon een nummertje over.
0: Ja.
1: En toen ineens was Love Story ontstaan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En wat voor de uitzending had ook nog even over dingen dat je natuurlijk, omdat je op tv bent geweest, dat mensen opeens veel meer van jou willen weten en dat soort dingen allemaal. Maakt dat je voorzichtiger of qua teksten?
1: Nee, qua teksten niet. Nee.
0: Nee.
1: Nee, nee. Ik schrijf gewoon van wat ik schrijf. Ik schrijf sowieso altijd iets sceptischer.
0: Mm-hmm.
1: Zodat mensen altijd wel hun eigen, ja, inbreng kunnen geven eraan, zeg maar.
0: Ja.
1: Net zoals Love Story, ik heb het toch iets sceptisch gehouden van dat je niet exact het verhaal weet erachter. En dat doe ik eigenlijk bij al mijn nummers wel. Zodat je altijd je eigen invulling kan geven. Dus ik hoef daar ook op zich nooit heel erg op te letten.
0: Nee, precies. Nee. Maar goed, het feit dat mensen opeens naar je toe komen en gewoon jouw hele doopsel ligt erbij, denk je van, hè? Hoe weet je dat? Dan maak je niet, die zijn niet voorzichtiger of zo.
1: Nee, sowieso ben ik redelijk privé. Dus ik denk ook niet dat er heel veel op internet komt staan. Behalve blijkbaar vond mijn vader uit dat ik van zoete aardappelfriet houd.
0: Oké.
1: Dat stond ineens op internet.
0: Ja.
1: Hoe dat is ontstaan, ik heb geen idee. Want mijn lievelingscocktail staat ook op internet.
0: Oké.
1: Dus ik heb geen idee hoe. Maar mijn vader kwam erachter. Maar dat zijn gelukkig geen dingen die ik in een liedjes schrijf of zoiets, nee.
0: Nee, precies, nee. Nou, ik kan de luisteraars die denken iets van, goh, want ik koos het teleurstellen, ze heeft geen van beide genuttigd voor de uitzending, dus dat is
1: nee.
0: Zo.
1: Nee. Wel patat, maar geen zoete aardappel.
0: Nee, precies, daarom. Nee, ja. Ik hoop dat die patat niet te veel oplist, want ik ga weer de microfoons teruggeven. Dan kunnen jullie weer verder met spelen. Hier is dus voor de derde keer live in de uitzending Rena Holt met band.
1: Ja, en het volgende nummer wat we gaan doen, die komt ook op de tweede EP. En dat is Darkness of the Night.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
1: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced the bunch and yeah. Then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
0: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: Set your receivers.
9: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

Ja, een bijzonder goede avond. Hartelijk welkom bij een bloedheet dinsdagavond in die 2000. Semi-live vanaf de zolder bij mij thuis. En waar het behoorlijk de temperatuur opgelopen is. Hangt hier thermometertje, het is hier 27 graden. Dus ik doe een beetje rustig aan vandaag, als je het niet erg vindt. Ik begon met de eerste hit die de Boxer Rebellion had in Nederland. Heet dat ding ook alweer? Diamonds, juist dat dus. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Die hoor je over pak en beet. Een half uurtje zo ongeveer. En tot die tijd heel veel nieuwe muziek. Waaronder een band uit Eindhoven. Ik heb het gevonden via de popronde. En ik vond het een leuke band. Het wordt hier genoemd alternatieve progrock. Nou, laten we eens luisteren hoe dat dan klinkt. Sons of Dew, zo heet het. Dit is Coast.

Ja, je hoorde twee achter elkaar. Je hoorde allereerst, hoorde je, dat was het echt. Juist, Sons of Jew uit Eindhoven met Coast. En daarna hoorde je Theater, gezelschap uit, wat is het, Ierland ergens komen ze vandaan. En ja, dat het is de nieuwe plaat van deze band. De vorige heb ik ook al een paar keer gedraaid en ik vind het een toffe band. Dat geldt ook voor de volgende. Die komen uit Bristol, uit de UK is dat. Volgens mij all-female pop, rock, punk band-achtig iets. Noemen ze zichzelf Grandma's House. Dit is Dark.

Grandma's House, dus zo heet de band Dog. Allemaal dames zijn dit. Je zou het misschien niet altijd zeggen als je het hoort, maar het is toch echt waar. Goed. En mevrouw alleen, Caroline Rose, is al een behoorlijk poosje bezig. Gaat een beetje het ene is wat beter dan het andere wat ze maakt. Maar het nummer wat ze nu uitgebracht heeft, bestaat al een jaar of 10. Speelt het al een jaar of 10 live. Het publiek vindt het geweldig, maar het is nooit echt van gekomen om het echt op single te zetten of op plaat te zetten, hoe je het noemen wil. Tot nu. Jip, jip, yo, zo heet de track. En luister eens naar Caroline Rose.

Ja, hoe zou het heten, zou je zeggen? Jip, jip, ja hoor, ja, Caroline Rose. Ik vind het een leuk plaatje, ik kan het niet helpen. Ik ga eens even kijken of ik meer leuk vind van wat deze dame allemaal gemaakt heeft in de afgelopen jaren. Goed, de volgende band komt all the way from down under Australia. En zijn al een poosje bezig, ondanks dat ik er voor zover ik weet nog niet zo heel veel van ken. Pond heet de band. Ze komen binnenkort met hun 11e studioalbum, Terrestrials. Op de 19 juni gaat dat verschijnen. En een van de eerste dingen die zij gedropt hebben is dit, Through the Storm. Through the Heart of the Storm. Dit is Pond.

0: Lekker vlak af Seagulls wel dit.
1: Goed. Oké, je hoorde Pond Through the Heater. Ja, volgens mij zei ik Through the Night op de een of andere rare manier. Geen idee hoe dat nou weer in mijn gevaren is. Sorry daarvoor. Goed. Door met meneer die ik al een aantal jaren volg, Fink. Perfect Darkness was een prachtig nummer, maar hij komt met een nieuwe werk uit. I Burned All the Answers. Dat is het eerste werk wat je gaat horen, dus Fink.

Ja, ik blijf dat prachtig vinden dat deze man maakt op de een of andere manier. Fink hoorde je. I Buried All The Answers. Het heerlijk, geweldige plaat. Hij is ooit volgens mij begonnen als dance DJ en dergelijke. Hij heeft plaatspelers aan de wil gehangen, akoestische gitaar opgepakt en achter zijn laptop er wat beatjes onder gezet. En daar heeft hij hele mooie dingen meegemaakt. En de rest is geschiedenis. Dus Fink, ja, dat is door met het gezelschap. Ik zeg het niet zo vaak misschien, maar vrij nieuw, waar ik ook nog niet zoveel van weet. Ook denk ik omdat er nog niet zo heel veel over te vertellen is. Modern Woman, zo heet de band die je gaat horen. En dat nummer wat je hoort is Johnny's Dream World. Doei. We'll

Kijk, zo maak ik er een aan. Modern Woman hoorde je, Johnny's Dream World. Heerlijke plaat. Beetje de Montaneers, daar kennen we nog niet zoveel van. Want ze hebben volgens mij pas 2 trekjes uitgebracht. Komen uit Washington of all places. En DC dus, niet de staat. En het klinkt leuk. Ze zeggen dat ze beïnvloed zijn door onder andere Arctic Monkeys. Ik denk, nou, dan ga ik maar eens luisteren. Ik vind het wel grappig. Het moet nog een beetje groeien, denk ik. Maar het is leuke nieuwe muziek. Pain, dat is de naam van de track die je gaat horen. Dit is The Montaines.

Ik vind het leuk plaatje. De Montaigne's hoorde je. Pain. Ja, dat P-A-N-E. Dus niet als in pijn, maar pain. Ik stel het voor vlakte, geloof ik. Goed. Pain, ja. Pain. Nou goed, het zit in AutoCAD ergens. Goed, door met de Nederlandse band Higby. Ik heb zoals de meest gehypte indie band van Nederland genoemd. Maar als ik nou naar het aantal streams kijk, dan lopen er niet echt storm, als ik dan heel eerlijk ben. Ze hebben een toffe plaat uit. Dat dan wel. Even kijken. Het album heet Slow Death of a Good Girl. Dat was hem. Goed. En daar heb ik al eens een keer van gedraaid. Volgens mij het nummer Something. En het nummer Everything. En gaan we nu draaien het nummer Nothing.

Ik bied dus een track van het album A Slow Death of a Good Girl. En you hoorde Nothing. Ja, ik had aan het begin van het uur natuurlijk beloofd de nieuwe Boxer Rebellion te draaien. En die zat een beetje laag in de playlist, kom ik nu pas achter. Dus iets langer dan een half uurtje heeft geduurd, maar daar is hij dan toch. Nieuw werk dus van deze band die toen ja, toch wel aardig binnen kon denderen in Altoland. Maar toch uiteindelijk een beetje blijven hangen. Maken gewoon mooie dingen en daar is dit ook een beetje van Storm Chaser. Dit is de nieuwe Boxer Rebellion.

De nieuwe van The Boxer Rebellion hoor je, Storm Chaser. Ik vind het wel weer een mooie plaat. Het is allemaal heel braaf en rustig, maar dat mag ook wel zijn. Het is 27 graden. Oh, het is ondertussen 28 graden hier op zolder, dus het mag wel een beetje minder ook allemaal. En het wordt morgen nog warmer. Goed, dan zie ik gelukkig weer gewoon in het immer pittoreske Zoetermeer. Onder een stalen dak, dus dat wordt ook een heel feest. Goed, daar zijn we nog niet. De Mystery Jets, een band die is al een hele poos bezig. 2003 zijn ze al ooit begonnen. Dus in 2020 werd het stil en die stilte wordt nu doorbroken. Er is een nieuwe plaat uit van deze band Mystery Jets. En dat ding heet A Hole to See the Sky Through.

A Hole to See the Sky Through Eye. Er staat niet nog een eye achter, geen idee waarom. Van Mystery Jets. Ga eruit dit uur met een band uit Rotterdam. Ik ken het nog niet. Fellatio, zo heet het. Het is een beetje bijzondere typische muziek, maar ik vond het leuk om te draaien. Plasticine Paul, dus Fellatio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
1: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
0: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: receivers.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.

Ja, tweede uur ging van start met nieuwe werk van het eerder dit jaar verschenen album van Queen's Pleasure. Het album heet Stunt Double en ik dacht van laat ik gewoon titeltrek eens een keertje draaien in het begin van het uur. Stunt Double dus van Queen's Pleasure. Heerlijk. Goed, er is nieuwe muziek uit van onze Dublinse vrienden Gurriers. Lekker een beetje, ja, een beetje edgy zullen we zeggen. Nobody's Coming to Save You. Dit is nieuw werk van Gurriers.

Goeie plaat weer hoor van Curious. Heerlijk dit. Nobody's coming to save you. Dat dus, daar kan ik mee doen. De plaat van Bashed. Zo moet je denk ik uitspreken. Perfume, die draai ik al een paar weken omdat ik het een toffe plaat vind. En ik gooi me gewoon nog een keertje in. Waarom niet? Perfume is dit. Het is Bashed.

Best. Zo moet je denk ik aanschrijven. Perfume hoor je. Het blijft een geweldige plaat hoor dit. Goed, Danny Blue is een band uit Antwerpen. En die zijn al een paar jaartjes bezig. Het is een paar jaartjes stil geweest nu omtrent hun. Maar er komt nieuw werk uit. En daar is dit het eerste muzikale wapenfeit van, zullen we zeggen. Tears heet het. Dit is Danny Blue.

Prachtig mooi. Daydream Unbeliever. Ja, houdt die rond binnen. Shearwater hoorde je. Een band uit, volgens mij, Austin, Texas. En 31 juli komt hun nieuwe plaat uit. The New World gaat dat ding heten. En er zijn 2 singles van gedropt. En dit is er daar dus eentje van. Daydream Unbeliever. We hadden ooit Daydream Believer. Wat was dat? De Monkees? Ik weet niet meer precies. Lang geleden in ieder geval. Goed. Door met, wat hadden we klaarstaan? Oh ja, de Clockworks. Band uit, de jongens komen allemaal uit Ierland. Maar ze wonen al een poosje in Londen. Heeft misschien wat groter bereik. Hebben een nieuwe plaat uit. En die gaat even wat vlotter dan wat je net hoorde. Het is Best Days. Dit is The Clockworks.

Zo, zet jij even een keel op, jongeman. Wat hoorde je? Je hoorde Best Days, maar dat had je al verwacht. The Clockworks was dat. Bandje uit, van Ierse roots dus, van Ierse komaf en residerend in Londen. Ik zat even de Rotown nieuwsbrief door te bladeren en daar zag ik dat Fit daar binnenkort speelt. En dat is, blijft toch wel een van mijn favoriete Nederlandse bandjes op dit moment. En maar ze speelden niet zomaar, ze speelden in een voorprogramma, dus dat heb ik ook maar eens beluisterd. La Sécurité, het is Frans. Je Franse postpunk-achtige toestand wordt wel genoemd. Ik vind het wel grappig. Dus wat je wil doen, we gaan gewoon eens even kijken. Ze staan op, als je het leuk vindt, 28 mei in Rotown. Dat is volgens mij vrijdag. Maar goed, 28 mei dus. Met als volprogramma Fit. Dus die draaien er gewoon gelijk maar lekker achteraan. Dit is allereerst La Sécurité Deny.

Daar ging even iets mis, leek wel. Of dat hoorde er gewoon bij. Nee, dat hoorde er niet bij. Geen idee wat hier ineens begint te spelen. Raar. Ga ik even uitzoeken. Dat was twee dingen achter elkaar dus. La Sécurité. En ik had volgens mij gezegd dat ze uit Frankrijk kwamen. Maar dat is niet zo. Ze komen uit Canada. Montreal, om precies te zijn. Dus dat je dat even weet. En daarna hoorde je dus Fit. Die staan in hun voorprogramma in Roadtown. Gewoon in de Roadtown. Niet op een ander podium van Roadtown. Op 28 mei. Dat dus. Dat je dat weet. Nou, en dus zat ik een beetje door te kijken van wat komt er allemaal aan interessant lijfwerk de komende tijd. En daar vond ik dat Hedda Nova ook weer in het land is binnenkort. Dat vond ik bijzonder. Volgens mij toert ze zich helemaal gek. En ja, ik ben er een beetje mee gestopt hoor. Maar ik vond het toch leuk genoeg om die eerste track die ik van haar leerde kennen op een verzamelaar nog eens te draaien. Lang geleden, dat was zo'n sampler. Ver voor alle download shit. Ver voor het internet volgens mij zelfs nog. Kon je nog wel eens cd'tjes kopen van platenlabels waarop ze dan lieten horen wat hun nieuwe artiesten waren. En dit stond op een van die dingen. De Big Cat 5 heette dat ding. Stonden hele leuke dingen op. Waaronder Sugar van iemand waar ik toen nog nooit van gehoord had. Hedda Nova, maar dat pakte me gelijk. En ik heb er een poosje gevolgd. Ben ik al een poosje mee gestopt. Maar dit is nog steeds een tof nummer dus. Hedda Nova, Sugar.

Speelt het nauwelijks meer live, geloof ik, want het zijn allemaal van die ingetogen concerten wat ze tegenwoordig doet. Maar ik vond dit super gaaf destijds. Sugar hoorde je van Helen Nova. Niet de versie die ik toen draaide, want dat was een live versie. Die stond op die sampler. Dit staat volgens Spotify op Oyster, maar niet op het cd'tje wat ik daarvan heb. Laten we het daarop houden. Goed, ze staat overigens op 7 juli in het Openluchttheater Goffert. Dat is in Nijmegen, als je dat wil weten. Tricky die speelt binnenkort ook in Nijmegen. Wanneer zal ik je straks even vertellen? Gaan we eerst naar zijn nieuwe plaat luisteren. Samen met Marta, dit is Out of Place.

Tricky was dat. Nieuw werk van hem. Komt er een heel nieuw album uit. En dit doet hij samen met Ene Martha. En wat heette het? Het heette... god jongens, Out of Place. Dat dus. En hij staat aanstaande vrijdag 29e. Staat hij in Nederland. In de Oroosje in Nijmegen. En dat is, als je er nooit geweest bent, dat is een toffe zaal. Ik hoop alleen bij deze temperatuur dat ze de luchtverzorging beter op orde hebben dan Tivoli Vredenburg. Waar ik enige tijd geleden was. En waar we ongeveer uitgedreven zijn in ons eigen vocht. Goed. Tricky dus. Tof. Door met, waar gingen we mee door? Oh ja, David Elborn. En de reden dat ik dat doe is dat Kate Tempest ook meespeelt op deze plaat. En die staat binnenkort ook. Ja, ik heb de nieuwsbrief van Doroosje doorgenomen, dat je het even weet. En er staan gewoon leuke dingen worden daar geprogrammeerd. Dus die wil ik dan graag een beetje draaien. Ja, dit is een ding. Op 6 juli staat zij in Doornroosje. Dus de dag voor Herdenova. Ik denk niet dat ze veel over één lap met fans hebben. Ik denk als je daar een Venn-diagrammetje van maakt dat je weinig hebt. Goed, maar dat geeft niet. Zij heeft natuurlijk recentelijk een plaat gemaakt samen met David Elborn en Green Chatten. Voor dat War Child album dat uitgebracht is. En ik wilde gewoon nog een keertje de aandacht op vestigen. Dus dit is Flags, David Elborn met Green Chatten en Kate Tempest.

Flex was dat van het album War Child 2, Help 2 van War Child. Door David Elborn, Green Chatten en Kate Tempest. En Kate Tempest is degene dus die de raps deed, zeg maar, tussendoor. Door met Pete USA, zo noemt hij zichzelf. Hij heet gewoon Peter Martin. Nou, er zijn er 500 miljard van, denk ik, op de wereld. Dus hij heeft zichzelf Pete USA genoemd. Weet ook gelijk waar hij vandaan komt. Hij is ooit tijdens de coronatijd begonnen met het maken van muziek. Maar dat deed hij best goed. Dus hij gaat er gewoon lekker mee door. En er is een nieuwe plaat uit Kiss the City. Dus Pete USA.

PT USA, Kiss the City hoor je. Maar hij wordt een beetje geschaad onder dat do-it-yourself kind of music artiesten. Billie Eilish is daar ongeveer de bekendste van, denk ik. Maar deze doet het ook lang niet slecht. Goed, door met West Side Cowboy. Komen uit Manchester. Hebben we nog maar een paar blaadjes uit. En dit is de nieuwste, Kickstones.

Westside Cowboys, zo heet het. Kickstones, dat is het nummer wat je hoorde. Goed, The Boys, zo heet het subtiteltje ervan. Ik heb er nog eentje, dat gaat, en ik hoop dat hij het nieuws tot het nieuws haalt. Ik heb het dan over, even kijken, niemand minder dan de band Quicksand. En die hebben een nieuwe plaat uit. En dat is de eerste sinds 1995. Toen kwam Medic Compression uit en dat was de rolpak Harry. En dat is dit ook, dat is lekker. Tot het einde is dit Quicksand met Crystallize. Tot de volgende keer.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
1: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden, dus... Er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
0: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
2: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
0: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.